De mannen vochten om die mooie vrouw. En ieder riep, ik hou van jou. Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's ega had beschouwd, toen was Maria stilletjes getrouwd.

mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

stijve knieën, zere heupen, iets wat ooit wel komen zal. Ik zal het allemaal verdragen als een voldoende feit.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: He put his hand near mine and then...
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
3: Uur

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ik heb een schip met een dek en kajuit. Een roer en een mast en een zeil met een ruit.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

entends? Tu les entends, Gigi? Tu

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden, waaronder een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige locaties erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.
2: Uit Italië overgekomen, mijn eerste gast, Riccardo Cocciante!

Grazie.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dulluit van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

is er toch een weerzien in verschiet. Dan zijn wij weer eindelijk tezamen. Komt een eind aan heimwee en verdriet. Wees daarom niet treurig, heb vertrouwen. Denk aan wat ik al door heb gezegd. Straks komt weer de dag waarnaar wij haken. Hou je goed hoor, alles komt terecht. Want straks zijn jij en ik weer goed. Straks zijn alle zorgen en leed.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de raad van bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Dat meldt nu.nl. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar hebben daar inmiddels de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Goedemorgen.

Goedemorgen, het is vandaag 6 mei 2026. Een speciale platenkast, want gisteren hebben wij onze collega Ronald de Jong naar zijn laatste rustplaats moeten brengen. Aan het eind van het programma draaien wij nog een aantal platen die wij gisteren ook gedraaid hebben op zijn crematie. Die had hij zelf uitgezocht, dus wij gaan ze vanavond straks ook nog een keer draaien. En de eerste plaat van vandaag was ook zijn eerste plaat. Hier is Biscaya van James Last.

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: En inderdaad, die staat er al op. We hebben vanmorgen de playlist gemaakt. Dat doe ik altijd. Dan ren ik hier om. Probeer ik hier om 9 uur te zijn. En dan 9:45, dan hebben we meestal wel klaar. Dan gaat hij snel naar André. En die zet hem dan heel snel op de website. Dank daarvoor natuurlijk. Elke week doet hij dat toch maar. En dit was Maywood. En Ronald, die had zijn hobby was om foto's met artiesten te verzamelen. En dan natuurlijk ook een handtekening erbij. En deze, die zat er vast ook bij Maywood. En we draaiden Rio. Daarvoor hadden we Lobo met de Caribbean Disco Show. En de eerste plaat hadden we al gehad. Ver terug in de tijd naar duo Jan en Mien. Kent u hem nog? Mariandel.

Henk Wijngaard, hij heeft een feestje dit jaar, want hij zit al heel lang in het vak en dat gaat hij ook vieren. En zijn oude truck hebben ze weer opnieuw opgeknapt. En er is zelfs een verzamel-LP, geloof ik, een gouden. En daar staan al zijn grote hits op, dus mocht je daar interesse in hebben, doe het even googlen, dan komt het allemaal vast goed. Daarvoor hadden we een festival verleden, Making Your Mind Up, van Bucks Fizz. Peter Kent, A Real Good Feeling en Pushcat natuurlijk, Then The Music Stops. We gaan naar Limburg, hier zijn de classics, Russian Lady.

Anka. En hij had het inderdaad over Crazy Love. Toen een lekker plaatje van Cliff Richard's Team for a Dream. Gert Timmerman, herkent u hem nog? Tempico, moest je even goed lezen. En Bobby Rydell, The Kissing Time. En de eerste was de classics natuurlijk met The Russian Lady. Het is inmiddels alweer 10:47. Hier zo in de studio bij Roze Radio in De Doelen. En we zijn live. En we hebben er zin in. We hebben nog steeds plaatjes. En aan het eind van dit programma draaien we een paar speciale praatjes. Hier is Demis Roussos met Perdona Me.

De jaren 60 was dat Bobby Rydell natuurlijk. Voilà, zijn uitvoering daarvan, Bobby Prince. Die was op zoek naar een dorp. Diana Ross zat op haar oude piano. En met hen, America was de titel van de Gibson Brothers. Ik moet een beetje lachen, maar vooruit. Oké. Danny Christian, het is al heel lang geleden dat hij deze plaat gemaakt heeft. Maar hij is nog steeds leuk. Rosamunde.

Ook deze plaat kwam uit de platenkast vanmorgen. Hier zo'n, vandaag zo'n kleine 35 plaatjes uit de kast getrokken. We kijken elke week gewoon blindelings. Trekken we er gewoon een 35 tot 40 uit. En dit was er ook zo een. Tony Bennett. Daarvoor Sandra en andere The Cats. Charles Aznavour en Danny Christian natuurlijk. Even tijd voor wat vlotters. Hier zijn Hank de Knife en de Jets. The Guitar King.

Je te président, ja, zit zomaar een Franstalig plaatje tussen Gérard en Lenormand. De paniekzaaiers hadden het whiskylied, Louis Armstrong natuurlijk met Hello Dolly. En we gingen even lekker swingen en bewegen met de voortak en de trim twist. Ja, het is natuurlijk lekker weer. En wat gebeurt er dan? Dan komen de bootjes naar buiten, ook bij Boney M. I see a boat on the river.

Tot zover dit programma van vandaag, de platenkast. Wij sluiten dit programma af met de 4 platen die Ronald zelf had uitgezocht voor zijn crematie. We wensen u allemaal nog een fijn weekend en tot de

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke bitsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Well, it's lonesome in this old...
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier, dat in Egmond aanspoelde, opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voortvluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

too late.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. Reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. En de drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: I want you to want me.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners te verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerdere raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kyndryl. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028. De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
1: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: Welkom everybody. Yeah.

0: Hij was hard, Kees.
1: Hij was hard.
0: Hij was hard.
1: Goedenavond, luisteraars. En blij dat jullie weer luisteren. Welkom bij Roze Radio en bij de Doos voor de Days.
0: Ja, zo is het.
1: Met Chico en Kees.
0: Ja, van 8 tot 10. En Winnie werd zo goed gezien.
1: Zo is dat.
0: Wat hebben we allemaal, Kees, vanavond?
1: Ik zal de lijst er eens bij gaan pakken. We gaan het tweede gedeelte van de jaren 60 een klein beetje doen. Dat betekent begin zo rond 66 en zo schuif ik op naar 67, 68 denk ik. Ja, zullen we maar doen. We beginnen in 1966. Moeten we het eventjes hebben over ons collega misschien?
0: Ja, inderdaad. Ronald, gisteren
1: een crematie gehad van een collega van ons, ja, Ronald.
0: Op de leeftijd van 66 jaar, ja, veel te vroeg.
1: Bijna met pensioen.
0: Ja.
1: 40 jaar bij de Roze
0: Radio. Ja.
1: Met veel liefde en veel plezier. Hij had zijn programma op vrijdagmiddag van 1 tot 2, als ik me niet vergis. Op zijn Hollands. Verder deed hij ook nog de techniek bij Listen to the Music op donderdagavond bij Arie en bij Nout.
0: Ja.
1: Wordt een groot gemis hier bij Roze Radio.
0: Ik denk het wel, ja.
1: En we gaan het einde van dit eerste uurtje eventjes een paar Nederlandse liedjes draaien. Speciaal.
0: Voor Ronald.
1: Voor Ronald. Ja. Maar we beginnen in Engeland. Amerika.
0: Eind jaren 60.
1: Amerika, denk ik. Ja, ja, 1966. Dat doen we met David McWilliams. Met The Days of Pearly Spencer. Hij overleed in 2002. Louis Spoonful. Een Amerikaanse band met Rain on the Roof. En een Ierse band. Jem. Met Van Morrison als leadzanger. Het nummer How Long. En dan nog eentje van...
0: The Rolling Stones.
1: Oh, The Rolling Stones.
0: Zou ik het maar zeggen.
1: Ik kon het niet ontcijferen. Oké, dit zijn ze dan. We beginnen met David McWilliams. The Days of Pearly Spencer.
2: The Days of Pearly Spencer.

0: The Rolling Stones.
1: Ja, er komt weer
0: Play
1: een nieuw,
0: with Fire.
1: Er komt weer een nieuw album uit van de Rolling Stones.
0: Ja, ja. Dat klopt. Ja.
1: Jij hebt al wat nummertjes gehoord, begreep ik.
0: Ik heb hem al iets.
1: Dat jij daar naar durfde te luisteren, man.
0: Ja, hij stond toevallig op. Mijn vrouw die zei nog van zet alsjeblieft af.
1: Oké. Okay.
0: Dus dan weet je wat het een beetje is. Nee, smaken verschillen.
1: Ja.
0: Ik hoorde, hoe heet die? Johan Derksen erover in zijn programma. VI. Of de Rolling Stones. Ja, was ook niet.
1: Hij was ook niet enthousiast.
0: Nee, was ook niet zo enthousiast over de Rolling Stones. Kan gebeuren.
1: Ja.
0: We gaan verder met een ander bandje. Dat ken ik dus wel eventjes. Dat kan ik spellen.
1: Ja.
0: De Beatles. Nee, gaan naar eind 1967 naartoe met de Magical Mystery Tour. Het was een EP, het was een LP en het was een tv-film. De tv-film die flopte, maar de LP en de EP niet. Dat werden hele grote hits.
1: Ik begreep dat. Ringo Starr ook weer een nieuw...
0: Je hebt ook een nieuw
1: nummer uitgebracht, hè?
0: Ja, een nieuwe LP.
1: Ja.
0: Ja, en dan komt ook een nieuwe aan van Paul.
1: Ja, dat hoorde ik, ja. Ze zijn nog druk bezig.
0: Ja, maar dat terzijde... Ja. We gaan luisteren naar de Magic Mystery Tour, The Fool on the Hill en I'm the Walrus. Hier komen Dan the Beatles. The Magic Mystery Tour!
1: Come on, kid. Come on!

0: En ook dit nummer, I'm the Walrus, zit weer helemaal vol met verborgen boodschappen als je goed luistert.
1: Jazeker.
0: Hey, I'm crying en
1: gaan er nog een keer een programma over.
0: Bloody Tuesday.
1: We gaan er nog een keer een programma over maken.
0: Dat gaan we nog een keer doen.
1: Okay. I'm the Eggman.
0: Dit was dus het Beatle Monument.
1: Yeah.
0: Ja, ze zijn klaar. Oké. Okay.
1: Ja. Yeah.
0: Dan gaan we verder met eind jaren 60. Dat doen we met uit 1968. The Kinks, een Autumn Almanac. Spencer Davis Group, toen nog met Stevie Winwood als vocaal. Met I'm a Man and the Animals. Met Eric Burdon, Anything. The Beach Boys. Waar kwamen de Beach Boys vandaan? Beetje uit Amerika natuurlijk.
1: Je slaat er niet eentje over, Kees, toevallig.
0: Je slaat er één over?
1: Ja. Yeah.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nee, ik heb de stapel verkeerd liggen. Ja, klopt. Je hebt gelijk.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: We gaan naar eind jaren 60. We gaan naar 1968. Ja. We gaan naar Sony
1: en Cher.
0: Ja. Oké. Okay. The Beat Goes On. Bob Dylan, Amerikaanse singing-songwriter. Later nog met de Traveling Wilburys gespeeld. I Want You. Paul Jones. Hij zat vroeger, de jaren 60, bij Manfred Mann. In 1966 stapte hij daaruit en ging hij solo. Zijn eerste hit was Thinking It Ain't For Me. Dat was Paul Jones en de mamas en de papas met Creek Alley. Hier komen ze, alle vier. 1968. Toch?
1: Ik hoop het.
0: The Beat Goes On, Sonny and Cher.

0: Je gaat vanzelf meezingen. Ook al ken je de tekst helemaal niet, je gaat ook meezingen.
1: Zo is het.
0: De mamas en de papas, ze waren in de jaren 60 samen met de Beach Boys, de Birds en de Loving Spoonful. Behoorden ze tot de groep, tot de weinige Amerikaanse bands die succes hadden tijdens de Britse invasie.
1: Dat klopt, ja.
0: Je had het ook al gezien.
1: Ja.
0: Oké, okay. Maar nou krijgen we wel het groepje wat ik toen straks zei. The Kings, Autumn Almanac, de Spencer Davis met Stevie Winwood en I'm a Man. The Animals met Eric Burdon en Annie Ching. En die Beach Boys waar we het net over hadden. De Beach Boys, wie zaten er in de Beach Boys? Er zaten in Brian Wilson, Mike Love, Dennis Wilson, Carl Wilson, Al Jardine en Bruce Johnson. Zij gaan het nummer California Girls straks tegen horen brengen. Maar we beginnen met The Kings.
1: Of rock'n'roll?
0: Autumn Almanac.
1: Oké. Okay. Twee keer. Komt-ie.

0: Dat waren de Beach Boys tot slot van dat blokje. Er staat hier een hele mooie foto hier in de studio.
1: Ja.
0: Met een prachtig bloem, hoe heet zoiets? Bloempakket? Bloemboeket?
1: Boeket.
0: Bloemboeket?
1: Boeket.
0: Een boek is een boek. Ja. Een boeket. Met een mooie foto van Ronald. We gaan eventjes, om Ronald toch even te eren, twee Nederlandstalige nummers doen. Dat doen we dus onder het motto Op zijn Hollands.
1: Ja.
0: De eerste, dat is er eentje van de Heikrekels uit eind jaren 60. 67, als ik me niet vergis. Met Waarom? De tweede, dat was dan een band en dat heette de Martino's. En dat is eigenlijk het gevolg van After Tea. Maakte in 1968 een parodie op de Heikrekels. En in After Tea, er zat onder andere in Ans van Eyck, Polle Eduard en Ilga Gort. Ik weet niet wat Ilga Gort eigenlijk in die band deed.
1: Drummer.
0: Oh, die was drummer.
1: Die was drummer, ja.
0: En toen hebben ze voor de gein hebben ze toen eigenlijk een parodie gemaakt op de Heikrekels met het nummer Moest dat nou? Die twee gaan we draaien. De Heikrekels en de Martino's. Ja, leuk. Dat wordt ook leuk. Ja, hartstikke leuk.

0: Ja, dat waren dan de Martino's. En met dit team van Floris sluiten we het eerste uurtje af.
1: Het wordt een grote drum en geweld wordt afgesloten, hoor ik. Ja.
0: Floris, de tv-serie uit 1969. Wat ga jij draaien zo dadelijk? Uit welk jaar? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, waar moet ik aan denken? Ik denk 65 zo.
0: Ja, je hebt zelf meegebracht.
1: Ja, ja, 65 denk ik.
0: Waar begin je mee dan?
1: Wat breng ik mee? Sam
0: waar, en waar begin je mee?
1: En de Sam en de Faro's.
0: Oh, Sam en de Faro's. Echte kermisnummer.
1: Bully Bully.
0: Echte kermisnummer.
1: En de Four Tops, de Rolling Stones, We Five, nee, We Five niet. The Rich House Brothers, Petulia Clark, The Beatles, Herman Hulme, Elvis Presley.
0: Oké.
1: Noem ze maar op, Kees.
0: Ja. Nou, dit was het eerste uurtje van Doos with the Day. Zo dadelijk het tweede uurtje. Doos with the Day van Rozo Radio. Ja. Zie ik maar, Kees. 24 uur per dag.
2: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
3: Rozo Radio.
0: Sam de Sam en de Faro's.
1: Ja, inderdaad. Maar deze doet het niet. Dat is raar.
0: Heel raar, hè?
3: Is Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Goedenavond.

0: gaat toch wel goed komen, zeker Sico?
1: Ja, ik hoop het wel ook.
0: We gaan luisteren, als het goed is, naar Sam de Sam en de Farao's was het, hè? Farao. Ja. Met Woele Boele.
2: Maar hij doet het niet, Kees.
0: Dat is het niet?
2: Nee.
0: Alleen. Ga je de volgende draaien?
3: Ja.
0: Oké. En dat is...
2: De Four Tops.

0: Het was toch nog gelukt.
1: Ja, toch gelukt, ja. Maar.
0: Het volgende nummer is van de Rolling Stones. I can't get no.

0: Crispian St. Peters, You Were On My Mind. En het volgende nummer is van de Richards Brothers.
1: Richards Brothers?
0: No. Hoe?
1: De Richards Brothers.
0: Weet je zeker?
1: Ja.
0: Yeah. Oh, niet te twijfelen.
1: Deed hem althans.
0: Richards Brothers.
2: Welk nummer ga je draaien?
0: En Dream On.
2: Ja, dat weet ik het niet zeker.
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Ja?
0: The Righteous Brothers.
2: Oké.
0: Dream On.

0: Bent u daar klaar? 93 jaar?
1: 93 jaar.
0: Treedt niet meer op?
1: Nee, die treedt niet meer op, nee. Toen in de jaren 60, toen ze die hits had, de Downtown en This Is My Song en zo, is ook gevraagd voor het Songfestival. Eurovisie Songfestival.
0: Eurovision Song.
1: Maar daar bedankte ze voor, daar had ze geen zin in. Toen is, volgens mij, is toen Sandy Shaw of Lulu of zo gegaan.
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Ja. Ja, een goede zangeres, Petula Clark. Ja,
0: ik heb nog een paar goede zangers ook.
1: Ook nog.
0: Een leuk bandje. Ja.
1: Oké, leuk.
0: Kom uit Liverpool.
1: Zo, de Searchers. I need somebody
0: help. The Rolling Stones.

0: Toch?
1: Inderdaad, ja. Herman. Hermans en de Hermets. Ja, dat was de zanger en acteur, ja.
0: Pieter Noon, was je acteur?
1: Ja, hij was ook acteur.
0: Ja. Ah, was je acteur? Ja, wie was er niet acteur toen in die tijd, hè?
1: Nee, zelfs ik was acteur. Ja.
0: Hij is 78 jaar.
1: Ja.
0: Nou, misschien treed je nog steeds op.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, zou kunnen, hè?
1: Zou
0: het niet kunnen?
1: Nee, ik zou het niet weten.
0: Oké.
1: Het volgende nummer, die treedt niet meer op. Dat is Elvis Presley, Crying in the Chapel.

0: Temptations, My Girl. Volgende nummer, The Beach Boys, Help Me, Rhonda. Wat zei ik?
1: Help Me, Rhonda.

0: Zit jij nou aan die knoppen allemaal?
1: Nee, ze zingen eerst. Ze slapen, dan beginnen ze opeens hard te zingen.
0: Ja, dit is een afwijkende opname van Help Me Rhonda van de Beach Boys.
1: Ja.
0: Later hebben ze hem opnieuw opgenomen. Het klinkt je ook een heel stuk beter.
1: Want ik denk dat het, gelukkig, ik denk het ligt van mij. Maar.
0: Nee,
1: het volgende
0: nummer. Het ligt niet in ons.
1: Nee, oké. Okay. Het volgende nummer. Roger Miller, King of the Road. Kunnen we hem nog? Jazeker. Wow.

0: zitten wel een paar vreemde op de lijn.
1: Needs to be louder.
0: Okay.
1: Loud. No. Loud.
2: Is this like worst music?

0: moeten niet de hele tijd tussendoor kletsen, Gers. Het is in ieder geval zo dat wij het niet zijn.
1: Nee. Het zijn de Beavis en de Buttheads.

0: Volgens mij heb je ook wel eens met een nummer van Cliff Richard meegenomen.
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Beavis and the Butt-Head.
1: Nee, dat was toch anders, hè? Anders. De Young Ones die. Nee, dit zijn weer andere. Dit zijn volgens mij Amerikaantjes.
0: Amerikaantjes.
1: Ik dacht eerst dat Dave de boel aan het saboteren was.
0: Nee.

0: Ja, dat was Jerry and the Playboys.
1: Ja, Jerry Lewis, This Diamond Ring. Ramsey Lewis Trio, A Wait Into the Waters. Dat is het volgende nummer. Met trompetten en al.

0: We zijn er weer. Het tweede uur is om.
1: Ja, Doos with the Day zitten we op voor vanavond.
0: Ja, inderdaad.
1: Het waren twee hele leuke uurtjes. Die band die het er straks draaide van I Got You Babe, die komen er niet meer in, hè?
0: Nee, die komen er niet meer in. Hiervoor draaide ik nog
1: Supremes.
0: Supremes, Stop in the Name of Love. En Herman. En
1: Herman, hè? Met
0: Mr. Cross. Brown, you've got a lovely daughter.
1: Ja, ik wou zeggen No Milk Today, maar dat was het niet.
0: Nee.
1: Het zit erop voor vanavond. Ja, wil je het nog een keertje beluisteren, de uitzending? Kunt u dat doen natuurlijk een vrijdagavond bij de ORTS.
0: Ja,
1: dan wordt hij herhaald.
0: Van 10 tot 12.
1: Ja. En anders bij uitzending gemist, de ORTS-uitzending gemist. Kun je hem ook altijd nog een keer naluisteren.
0: Zeker.
1: Volgende week woensdag zijn we weer terug live, als alles goed is.
0: Ja, ik hoop het wel.
1: Als alles goed gaat.
0: Ja.
1: En dan zien we jullie weer graag terug.
0: Dan horen jullie ons, hè?
1: Dan horen jullie ons. Ja, dan horen jullie ons weer. Voor nu, ja, welterusten. Of ja. Nog een hele fijne avond.
0: Ja, en voor degene die naar bed gaan, morgen gezond erop.
1: Zeker.
0: Ik zou zeggen,
1: maak er wat van.
0: Houdoe.
1: Hoi.

0: van den Heuvel. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen.
1: De Spaanse flotilla-activist Saif Abubakar zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uur nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbank Amsterdam aan criminelen en zou een man 2 jaar lang voor bijna 1 ton hebben afgeperst. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing, na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. En de AEX bereikte een recordslotstand van 1031,44 punten door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en de VS zijn het vrijwel eens over een plan om uraniumverrijking te stoppen in ruil voor het opheffen van sancties en vrijgave van tegoeden. De olieprijs daalde tijdelijk onder $98 per vat. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.

25 jaar in het vak. Groot applaus, Jacques Poels en Rowan Hersen. Hier. Oké. Houd ons vieren vast, over vriendschap gesproken. Deze gaat er ook over.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij Den Bosch liepen ongeveer 100 betogers tegen de geplande opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt de aanvallen niet volledig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die de gemeente samen met KOA wil openen. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundekpad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

in de havermout. Ze heeft een flinke echtgenoot en woont nu bij de tafelpoot. En moeder me zegt aangedaan, het is allemaal heel goed gegaan. Ze zag er zo snoezig uit, ze was een allerliefste bruid. En vader zegt heel erg bedroefd, ik heb niet eens van spek geproefd. Ik moest zo huilen van verdriet, en als ik huil dan eet ik niet. Jazeker, ik was erg ontroerd, maar geef me nou dat stukje zwoerd. Het gaat per slot om hun geluk, nee, niet dat aangebeten stuk.

voorbeeldige lange staart van Bas. En nu een lied over een individualiste, een bohemienne die lak heeft aan conventies en zeker niet houdt van het hofprotocol.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.